0: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
1: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
0: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
7: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
5: Het beste uit de 60s,
8: 70s
5: en 80s. Yo!

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Maar schatteke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
8: Bebad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen? Wat heb je toen gedaan?

0: cognac of koffie zwart. Ik rijd door trol, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: Kalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

0: leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
1: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood.

0: luxe. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, die hoort Carmen Adams.
1: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
0: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best-of-5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Ami, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
13: De krant is extra dik vandaag, dus zet je rustig neer, neem een extra koffietje en geniet intussen van Nostalgie Plussen. Goedemorgen en welkom. Nostalgie Plus.
14: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7:30 en 7:30 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
15: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
14: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. 2 jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
7: Genen.
16: Met Bert Genen.
4: I've heard people say that too much of anything.

Natuurlijk mocht Barry White jullie zaterdag komen binnenbrommen. Wat had je gedacht? Can't get enough of your love, baby. En het gaat niet over de matras waarop je de nacht hebt doorgebracht. Alhoewel, misschien zou dat toch nog kunnen. Van mij mag je nog wel blijven liggen, hoor. Echt waar.

Voilà, het weekend is officieel ook muzikaal nu begonnen. En beloofd, hè, we gaan er samen van genieten. Een zoethouder om te beginnen. Het mag in de koffie, maar ze zingen het hier natuurlijk

0: Sugar sugar, honey honey, laat het maar smaken. Zeker als het over je allerliefste gaat. Nog 2 dagen lang vieren we de maand mei. Dan is ze leeggelepeld na april en voor June. Het lijkt hier wel het jaaroverzicht.
1: In the month of December, when nature is low.

0: Seat, tu n'existais pas. Joe Dassin heeft het natuurlijk zo niet bedoeld, maar vanmorgen dacht ik hetzelfde over een goede douche. Kan toch deugd doen, hè?
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: 100% genen. Met

echt een treurig verhaal, hè? Maar wel natuurlijk een geweldig nummer. I've got dreams to remember. En zo zijn er nogal wat. Heb je dat ook, dat je je geschiedenis herbeleeft met muziekfragmentjes van toen? Meestal songs uit je jonge jaren. En straks gaan we nog een stap verder. Dan kan je je geschiedenis herschrijven. Can you-

Ik zei al dat hij hier straks de geschiedenis kan herschrijven. Serge Haberman doet dat in zijn flashback top 40. En hij neemt je straks mee naar het jaar 1980. Nu een portie echte geschiedenis. De geschiedenis van 30 mei, wel 595 jaar geleden. Toen stierf Jeanne d'Arc. Op de brandstapel natuurlijk. Een goede reden om Leonard Cohen nog eens op te vissen. Met Joan of Arc. Nos

0: Ik heb nog belangrijk nieuws, mocht je houden van Italiaanse muziek. En zo binnenkort is de 30 beste op één rij te willen beluisteren. Nog even wachten, dan krijg je er alles over te horen.
1: 100% genen.

0: We maken ons dus klaar om straks meer te vertellen over die 30 beste Italiaanse nummers ooit. En we gaan ons ook storten op iemand die vanavond zal optreden in de Lotto Arena.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

en Sunadonna. Ja, straks staat hij in de Lotto Arena. Misschien heeft hij zichzelf gehoord. Als hij naar de juiste zender aan het luisteren is natuurlijk. Nog meer Italiaans volgende dinsdag bij Leen in Vrouwentongen. Zij draait jouw ultieme Italiaanse favoriet. En dat doet ze in Leen gaat vreemd. XL. Opzij, opzij, opzij.

Ze hebben nieuw materiaal afgeleverd, maar een nieuwe tournee zit er voorlopig toch niet in. De Rolling Stones nog eens met Paint It Black. En ik hoop dat je intussen al contact hebt gezocht met onze website nostalgie.plus. Daar vind je het hoofdstuk Leen gaat vreemd, XL. En daar kan je stemmen op je favoriete Italiaan. Doen, hè?

versie van op de voetbalvelden, maar de enige echte, de originele van Neil Diamond natuurlijk. En dat was ook de man van Crunchy Granola Suit, wat we nu gaan laten horen in de instrumentale versie. En we draaien het ook wel een beetje om de verjaardag van Atje Bouwman te vieren. Hij was een van de steunpilaren van het vroegere Radio Veronica. Het orkest van Percy Faith.

0: De ideale binnenkomer voor Serge Haderman. Geniet van zijn flashback top 40.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB Plus.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
16: Luister je graag naar Nostalgie Plus? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
0: Bert treft geen enkele schuld, in tegendeel. Maar mijn microfoon is afgebroken. Your golden years. Ik probeer het zo te doen. Nostalgie Plus. Eerst, want het is ondertussen 10:00 het nieuws.
17: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
18: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
17: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
19: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
17: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
0: Dankjewel. Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment is 21 graden. Ik heb twee files waar je langer aanschuift dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 16 minuten van de Legrellenlaan tot Antwerpen-Oost. En op de E314 Lumme-Leuven. 13 minuten van Herent tot Leuven.
16: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Met Serge Haderman. Saturday.
0: Lieve vrienden, allemaal van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flashback Top 50. En Bertie zit me een beetje raar aan te kijken. En zeer terecht, want ik zit hier met de microfoon in de hand. En dan moet ik meteen denken aan een oud gezegde. Met een microfoon in de hand kom je door heel het land. Ik probeer het op te lossen. Het is niet zo hinderlijk voor jou als je niet te veel gerommel hoort. Maar voor mij is het wel wat aanpassen. Ik heb voor jou een hele fijne tractatie. Tot 1 uur neem ik hopelijk niet 3 uur lang met de microfoon in de hand. Mee naar mei 1980. En dit is oorspronkelijke top 3. Spargo op 3 met Funky Town. En dit is nummer 2. Dit is echt Funky Town. Spargo was natuurlijk You and Me. Ja, ik ben een beetje van mijn apropos natuurlijk met die afgebroken microfoon. Spargo op 3. Lip Sync op nummer 2. Maar wat staat er dan op nummer 1? Rommel, rommel. En met rommel, rommel heb ik het niet over, over deze plaat. Integendeel zelfs. Goombay Dance Band met Son of Jamaica. En nu gaat het gebeuren. Vanaf nu mag jij de geschiedenis herschrijven. En dat doe je door te stemmen via nostalgie.plus. Je gaat naar onze homepage. Je schuift helemaal door naar rechts. Ladies first natuurlijk. En daar kan je jouw ultieme favoriet, twee favorieten of zelfs drie favorieten kwijt. Maar het kan ook via onze app. Dat is misschien een beetje makkelijker voor jou. We beginnen eraan met Blondie. Dit is nummer 50.

0: Nummer 50 is Blondie en Atomic. Er zijn weer een aantal platen die in het maandoverzicht van mei 1980 hun entree maakten. Het tweede soloalbum van de legendarische zangeres Grace Slick, zangeres van Jefferson Airplane, later Jefferson Starship en nog later Starship, krijgt extra promotie dankzij de single Seasons. Maar niet in de VS, want daar komt ze vreemd genoeg niet hoger dan nummer 95. De Engelse tak van de platenmaatschappij van Slick kiest als single Dreams, de titeltrack van haar album. Seasons verschijnt er dus niet op 45 toeren, toen waren het nog vinylplaatjes. En dat in tegenstelling tot Engeland en Amerika wordt Seasons, mede door een optreden in Afro Stop op, een redelijke hit in de Lage Landen.
1: In de Flashback Top 40.

0: Madness in de Flashback Top 40. Zei ik daarnet Top 50? Nee hoor, dat zit er nog altijd een beetje in. Nightboat to Cairo dus. En die staat dus op nummers 38. Je zult me altijd vinden in de keuken op feestjes. Dat is een nummer van de Engelse singer-songwriter John Louis. You always find me in the kitchen at parties. In Engeland op nummer 16. In Nieuw-Zeeland bereikt de song zowaar de derde plaats. En in 2010 wordt het lied gebruikt om keukens van IKEA te promoten. De volledige versie van de reclame, die 3 minuten duurt, toont de groep Men Like Me die rondloopt op een feest in een huis met alleen keukens, terwijl ze een nieuwe versie van het nummer zingen. John Louis zelf was de gastheer van het feest. Naar aanleiding van de commercial wordt de song uit de ethische opnieuw populair en bereikt in 2010 plaatsen 71 in de Britse single hitparade. Maar nu terug naar... En dan moet ik mijn microfoon weer goed vasthouden, want die is afgebroken. Dus als je wat gerommel hoort, dan betekent dat niet dat het aan het onweer is. Maar dat betekent dat... dat de microfoon hier een beetje raar doet.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
5: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspeech.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
10: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hey, hoe dat?
10: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
8: Ja!
9: Lemmes.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
11: de Vos Lemmes.
12: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
0: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
13: Muurprotect.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
16: De Flashback Top 40. Nostalgie met Serge Haderman.
17: Nummer 36. Oh.

Ladies night. Ik ben niet de handigste persoon die hier rondloopt, maar ik heb geprobeerd om een soort van geïmproviseerde constructie te maken. En ja, ik weet niet hoe het bij jou klinkt. Bij mij klinkt het een beetje lullig. Maar goed, we trekken onze plan.

0: Nummer 2 in de oorspronkelijke top 3. Dit is de nummer 1, Son of Jamaica. Let op, dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3, ons vertrekpunt. Maar jullie zijn al volop aan het stemmen. Dus het is perfect mogelijk dat die top 3 er straks helemaal anders uitziet. Wacht even hoor, ik ga die microfoon even draaien. Oh, dit klinkt al beter, maar het is en blijft een beetje behelpen. Sorry, daarvoor kan er ook niks aan doen. Even kijken hoor, waar zijn we nu aan toegekomen? Oh, de volgende nieuwe op 35, Joan Armatrading.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Muzikale herinneringen uit mei 1980. Rosie van Joan Armatrading. Binnen op 35. Gitarist Henk Bruisten leerde de steel bij de bekende Nederlandse band Long to Learn and the Shakers. Halverwege de 70s verliet Henk de groep en begon voor zichzelf als Hang the Knife and the Jets. In 75 scoorde ze een dikke top 10 hit met The Guitar King en later zelfs nummer 1 met Stand the Gunman. In mei 80 komen ze binnen op 34 met Crazy Guitar. Henk Bruisten vertrok in 2024 helaas naar de eeuwige jachtveld.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Flashback Top 40.

0: Shalimar and the second time around. Ik heb een idee gekregen. Ik heb onze chef techniek aan de lijn gekregen. En weet je wat hij zei? Pak gewoon de microfoon van Bert Gede. Dat ik daar zelf niet op gekomen was. Dus gedaan met dat gerommel in de microfoon. Voilà. De microfoon die vanmorgen ingewijd werd. Heel plechtig. Door Bert Gede. Voilà. En nu ben ik terug normaal te horen. Oef, ik voel mij al een beetje beter. Dat komt wel goed. Wat hadden we? The Second Time Around van Shalimar op 32. Voorafgegaan door Rupert Holmes met Him. Dat was de opvolger van de Pina Colada song op nummer 33. In 80 ziet het album Going Deaf for a Living van de Britse band Fisher Z het levenslicht. Uit deze LP komt de single So Long, geschreven en gezongen door John Watts, die twee weken geleden bij onze Sebastian de Krop in de studio zou komen. Maar de komst van John werd 's ochtends gecanceld wegens een ontsteking op de luchtwegen van de zanger. Hij wilde zijn stem sparen voor zijn optreden in Hasselt. Fisher Z bestaat al lang niet meer, maar net zoals vele andere zingende coryfeeën omringt John Watts zich met jonge, ervaren muzikanten.
1: In de Flashback Top 40.

0: de Flashback Top 40.
1: Blondie op nummer 40. De eerste nieuwe op 39 komt van Grace Lick en heet Seasons.

0: 37 is voor Jonah Louie. Ladies Night van Cool and the Gang, ze staat op 36. Rosie komt van Joan Armour Trading, ze komt binnen op 35. Hang Drive in the Jets op 34. En dit is nummer 33. De man die de pina colada groot maakte. We zijn hem nog altijd dankbaar voor. Rupert Holmes met de opvolger. En die heet Him. En dit is Shalimar op nummer 32. En dan op 31. Fisher Z. Ze komen binnen met So Long.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: Met zondag, ja, nu moet ik even wennen aan het feit dat die microfoon op een andere veder zit, een andere schuif. Goed, maar dat is vakliteratuur. Zondag op nummer 30 en op nummer 29. Zij komt nieuw binnen, een bekende Schotse zangeres die ooit een tijd lang verantwoordelijk was voor het meest succesvolle duet ooit in Engeland. Dat was in de 80's, samen met Elaine Page. January. Ik bedoel, I Know Him So Well, dat was uit de musical Chess. Maar eerder, dat was dan in mei 1980, komt ze binnen in de Flashback Top 40 met January, February. Dit is Barbara Dixon.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ja, het was een woelige start. Een microfoon die naar beneden viel. Maar alles is goed gekomen.
6: Your golden years. Nostalgie plus.
5: Ook bij de mensen van het nieuws mag ik hopen een goedemorgen.
7: Goedemorgen. Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. En ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan. Dat zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
8: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
7: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. En de Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan, dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars. Hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
9: De Flashback Top 40.
10: Nostalgie Plus.
11: Met Serge Haderman.
12: Nummer 28.

0: Een van mijn grote favorieten uit deze lijst. Tom Petty in de Heartbreakers op nummer 28 in de Flashback Top 40. Met Refugee. Nostalgie Plus op zaterdagochtend. Annex, zaterdagmiddag 7 minuten overal. Fijn dat jullie er allemaal zijn aan de andere kant van de radio. En geweldig dat jullie zo in grote getalen aan het stemmen zijn. Dadelijk de eerste tussenstand van jouw top 3, wat de finale zou kunnen worden van deze hitlijst even voor 1 uur. Maar eerst een nieuwe binnenkomer die niet helemaal nieuw is, want hij komt uit 1965. Jay and the Americans scoorde toen een hit met Come a Little Bit Closer. En in het voorjaar van 1980 draaide de legendarische Nederlandse radiomaker Frits Spits aan het begin van zijn razend populaire avondspits bij toenmalig Hilversum 3 Caramia van James and the Americans. In Amerika haalde het de top 10, bij ons deed het niks. Maar Spits vond het in de 80's nog steeds zo leuk klinken dat hij het in al zijn enthousiasme gewoon bleef draaien, alsof het een nieuwe single was. En omdat de luisteraars het ook leuk vonden, werd het uiteindelijk opnieuw uitgebracht. Deze keer met, en dat was toch wel een sensatie hoor, in het voorjaar van 1980, een nummer 1 in België en Nederland.
1: In de Flashback Top 40.

Het zal je maar gebeuren op 30 mei 2026. Een hit uit 1965, maar binnen in de hitlijst van mei 1980. Dat is het verhaal van Jane the Americans en Cara Mia. Nummer 3 in jouw top 3. Spargo, You and Me. Nummer 2 blijft nummer 2. Dus we hebben geen nieuwe nummer 1. Nu moet ik al zeggen, tijdens het eerste uur, jullie hebben massaal gestemd. En daardoor is het verschil in percentage tussen de nummer 2 en 1 toch wel bijzonder kleiner geworden. Dus de Gombe Dance Band op 1 en op nummer 2 Funky Town van Lipse Inc. Ben je niet akkoord met deze volgorde of heb je nog niet gestemd? Doe dat dan zeker via onze site in de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's of via de app. Slechts één adres: www.nostalgie.plus.

0: Jimmy Ruffin, Hold On To My Love. Op nummer 26 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op zaterdag, maar ook op zondag. En morgen dan doen we natuurlijk een ander jaar. Demi Soussos, we horen hem regelmatig voorbij komen. Meestal in de 70s, maar nu ook heel eventjes in de 80s. In 85, we maken even een sprongetje hoor, haalt Demi Soussos het wereldnieuws. Samen met zijn toenmalige echtgenote bevindt hij zich op een vliegtuig dat net na het opstijgen uit Rome gekaapt wordt door Palestijnse terroristen. De gijzeling duurt maar liefst 3 weken. In die periode worden de passagiers na moeizame onderhandelingen systematisch vrijgelaten. 1 passagier wordt tijdens een handgemeen gedood. Demi Soussos, die tijdens de gijzeling aan boord zijn verjaardag viert, wordt met zijn echtgenote na 5 dagen in een eerste groep van 19 reizigers vrijgelaten. Achteraf verklaart de zanger dat de gijzeling zijn leven ingrijpend heeft veranderd. In 1980 scoort Demi Soussos nog een nummer 2 hit bij ons in Vlaanderen met Lost in Love. Een duet met de Amerikaanse zangeres Florence Warner.
1: In de Flashback Top 40.

0: Jimmy Soussos en Florence Warner, Lost in Love. Een van de nieuwe binnenkomers uit 1980 dan, op nummer 25. Mei 1980. Was je al geboren? Verliefd, verloofd, gescheiden? Hertrouwd? Kan allemaal, hè? Ik zou heel graag van jou willen weten wat dat voor jou betekende, die periode. Mei 1980. Misschien zat je in de examenperiode, was je aan het blokken bij tropisch weer. Het kan allemaal. Slechts één adres natuurlijk en dat is nostalgie.plus en de rubriek helemaal rechts op onze homepage. Schrijf een bericht aan onze DJ's. En als je dan toch bezig bent, dan mag je mij ook vertellen, als je het je nog kan herinneren, naar welke radio je luisterde, naar welke televisieprogramma's je presenteerde en nog veel en veel meer. Laat je maar eens goed gaan. Ik lees het met alle aandacht en misschien lees ik jouw reactie wel voor op de radio. Op de radio dus. Volgende nieuwe binnenkomer komt uit Engeland. Dit is nummer 24. Your Golden
1: Years. Nostalgie Plus. In de Flashback Top 40.

0: Liquid Gold, nieuw binnen op nummer 24 met Dance Yourself. Disney komen allebei of allerlei leuke reacties binnen op mijn vraag van daarnet. Ik pik er eentje uit, want ik ben samen met jou toe aan een volgende nieuwe binnenkomer. En zo gaan we op muzikale wijze en hitparadige wijze de hardnekkige langslapers die er eventueel nog zouden zijn om bijna 6 voor half 12, over de streep trekken. Leuke reactie van, even kijken hoor, Isabelle Meerschaert. Mei 1980, ik werd 8 jaar en ik deed mijn eerste communie. Tenminste, die was net achter de rug.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
4: Richie.
9: Meer weten over onze programma's en DJ's?
10: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
13: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Your Golden Years.
15: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Een van mijn persoonlijke favorieten uit deze geweldige flashback top 40 mei 1980 hier bij Nostalgie Plus. Running with the Devil van Van Halen. Zijn grootste hit was Rozen voor Sandra in 1970. In 2019 werd de volgende legendarische Vlaamse zanger gekroond tot ridder in de Leopoldsorde. Ben je vandaag toevallig in Knokke-Heist en wandel je op de dijk aan de Noordzee, dan kom je Jimmy Frey misschien wel tegen op zijn scooter, want hij woont tegenwoordig in Duinbergen ter hoogte van de golf al daar. In mei 1980 scoort hij niet alleen in Vlaanderen, maar ook bij onze noordenburen met Yet I Know.
1: Nieuw in de Flashback Top 40. Yeah!

0: Jimmy Frey binnen op 22 met Yet I Know. Dadelijk maak ik ruimte voor een Britse zangeres met een engelachtig stemgeluid. En het plaatje dat op 21 staat, stond ook nummer 1 in de Britse hitlijsten.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Flashback Top 40.

0: Wonderful Fern Kenny bij Nostalgie Plus. Danny Vermeijden die schrijft: goedemorgen Serge, in 1980 was ik 11 en dus volop aan het puberen. De liefde voor muziek was toen al jaren aanwezig.
1: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.
0: Saturday. Zondag. Rob de Nijs op nummer 30. Zondag in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Met nieuw binnen op 29, Barbara Dixon, January, February. Tom Petty en de Heartbreakers op nummer 28 in de lijst. En dan op 27 het heruitgebrachte Caramia van Jay and the Americans. 26 is voor Jimmy Ruffin, Hold On to My Love. Demi Roussos met zijn Florence, Lost in Love op 25. Uit Engeland, Liquid Gold, nieuw op 24 met Dance Yourself Dizzy. En ook Van Halen komen binnen op 23 met Running With The Devil. Ons aller Jimmy Frey, Yet I Know, binnen op 22. En zo net op nummer 21, Fern Kenny, Together We Are Beautiful.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

in Amerika op nummer 1. Ook bij ons was het een grote hit, maar niet echt de eerste plaats. Coming Up van Paul McCartney uit zijn soloalbum. En dat was uniek, waarop hij alle instrumenten zelf bespeelde. Samen met jou neem ik je mee naar nummer 19 met een toenmalige nieuwe binnenkomer. Een plaat die eerst een hit werd op 12 inch in de diverse discotheken van de bekende singer, songwriter, producer uit Amerika, Dan Hartman. Relight My Fire. De backing vocals die waren zeer opvallend. Die werden gedaan door Loetta Holloway. De strijkers en blazers waren de leden van MFSB, de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, het huisorkest van het Philadelphia International label, die heel veel artiesten uit Philadelphia begeleiden in de studio, maar ook live. Relight My Fire dus van Dan Hartman. En 3 maanden, want hij is veel te vroeg overleden, voor zijn overlijden maakte Hartman nog net mee dat zijn classic opnieuw een dikke hit werd in de versie van Take That met een gastoptreden van de Britse zangeres Lulu. Toen was het inmiddels 1993. Maar in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus neem ik u nu mee naar 1980.

0: Straks ga ik samen met jou eens overlopen wat we allemaal op televisie bekeken in mei 1980. En ik krijg hier een reactie wat het radiogedeelte dan betreft van Daniel de Dekker. De jaren 80 was de periode van de vrije radio's. Ik luisterde naar onder meer Contact en Maeva. Een toptijd, zegt Daniel. Dankjewel daarvoor.
1: Nummer 8.

0: Bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ja, het was niet helemaal van toepassing, die end of the show. Want we zijn er nog een uur lang tot 1 uur met de Flashback Top 40. Your golden years. Nostalgie. Dadelijk een nieuwe binnenkomer, maar eerst het nieuws.
3: Goedemiddag. Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
3: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: En we gaan eens kijken naar de files. Ik heb er twee waar je langer dan 10 minuten stilstaat. Op de E40 Brugge-Jabbeke 24 minuten tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Dat komt daardoor een defecte bus. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy.
6: De Flashback Top 40. Nostalgie.
7: Met Serge Haderman. Nieuw. In de Flashback Top 40.

Sensatie binnen op 15, maar het is nog niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Die hebben we straks, die bewaren we nog even. Call Me van Blondie uit de soundtrack van An American Gigolo met Richard Gere in de mannelijke hoofdrol. En het plaatje werd geproduceerd door Giorgio Moroder. En dit is jouw top 3. En daar is toch wel het een en ander in gebeurd, behalve de nummer 3. Die blijft ter plekke trappelen. Spargo met You and Me. De Goombay Dance Band, Son of Jamaica, op nummer 2. We hebben een splinternieuwe nummer 1. Jullie hebben de nummer 2 van een uur geleden naar de top gestemd. Lips Inc., oftewel Lips Incorporated en Funky Town. Maar zullen zij het volhouden? Want eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat het verschil in percentage tussen de nummers 2 en 1 toch wel heel miniem is. Jij kan stemmen via onze app. En als je die nog niet hebt, dan kan je die nog downloaden en installeren. Maar je kan ook stemmen op de oude manier via onze site nostalgie.plus, P-L-U-S, nostalgie.plus. En dan helemaal naar de rechterkant van onze homepage, de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's.

0: Straffe mannen waren dat hoor. Brothers Johnson werkte onder meer samen met grote namen. De grootste naam was natuurlijk Michael Jackson. Stam van Brothers Johnson en voor eeuwig en altijd verbonden aan die toch wel mooie maand wat de muziek betreft. Maar ook het weer was niet onaardig. In mei 1980. Ze staan op nummer 14. En ik had het je beloofd, straks gaan we een keer kijken naar wat we keken. Dat is mooi, hè? In 1980 op televisie, Belgische Nederlandse televisie. Maar we gaan eerst naar het heden, want vanavond om 8 uur is er bij Ment 55... Music Was My First Love, met als gast Ber Lennart, niemand minder dan Helmut Lotti. En ja hoor, komt ook een nieuwe reeks, Play That Song, komende zomer. En je zal die afleveringen kunnen bekijken op Ment 55, maar ook op Ment Pop. Even een hoesje gedaan, maar gelukkig was je daar niet getuige van. Om je alvast in de stemming te brengen, vanavond om 9 uur, aflevering 1 van vorige zomer. En zondagmorgen om 9 uur is er een uur lang Duitse muziek. En om 10 uur is er Herbert Verhagen met ene zekere Michel Follet. Ja. Michel bij Herbert. En Patsch, de trouwe hond, de trouwe vriend van Michel, die is er ook bij. Waarschijnlijk. Komt hij in beeld of niet? Dat zie je morgen om 10 uur. En maandag mag ik weer, want elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vertel ik iets over een classic uit de Flashback Top 50 van een Top 40, excuseer, van het daarop volgende weekend. In het 5 voor 12 moment. En ook 's nachts kom ik dan even voor het slapen gaan langs. En dat is al om 5 minuten voor middernacht.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie.
2: Nummer 13.

0: Flashback.
1: Top 40.
2: Sir Paul McCartney op 20. En dit is nieuw op 19. Dan Hartman en Relight My Fire.
3: That's what I like about you.
2: What I like about you, The Romantics. Ze staan op nummer 18. The End of the Show. Afscheid van de Cats op 17. Marty Webb, Take That Look Off Your Face, staat op 16. En dan binnen op 15, Blondie en Call Me. Ronnie Johnson met Stamp, nummer 14. A Song for the Children van Oscar Harris op nummer 13. En nog meer kindjes op nummer 12. Lenny Koer en de Franse Poppies met Visite op nummer 12. Garland Jeffries en nummer 11.

0: één dagsvlieg. En daarom kan je het volledige verhaal lezen in het unieke boekwerk 500 unieke One Hit Wonders van Dennis Michiels. En het platenhoesje krijg je er nog gratis bij. Girls, I love the things they know. En dit komt uit de zomer van 75, kom ik volgende maand op terug. Girls van The Moments en Whatnot. Maar ze staan ook in deze hitlijst hier bij Nostalgie Plus van mei 1980, maar onder hun eigen naam.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
2: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: De Flashback
5: Top 40, nummer 9. Must be a special
7: lady. You'll be singing first,
8: then I'll
7: sing.
8: No, Harry, I'm singing second, man.
9: And a very exciting girl.
7: Al, bring that bass out, man.
10: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
9: You gotta be a special lady.
7: Let's get down on some honky. Come on.

Juist, hè? Bij dit heerlijke weer komt hij nog beter tot zijn recht. Deze An American Dream van de Dirt Band uit mei 1980. En ze staan op nummer 8 daarvoor. De jongens van The Moments, want Moments en Whatnot, die in 75 scoorden met Girls, dat was eigenlijk een compilatie van twee groepen. En The Moments, dat waren Ray, Goodman en Brown. En in 1980 staan ze op nummer 9 met Special Lady. Ik had het net over datgene wat er allemaal bij Mint 55 te beleven valt. Maar Dennis Michiels die heeft voor mij opgelijst naar welke programma's wij keken op de zenders van de Lage Landen. Dat konden wij allemaal ontvangen met een goede antenne. Kabel bestond toen nog niet in 1980. We keken naar de Hulk. Verder de apenplaneet, de Planet of the Apes, maar dan in een animatieversie. Maya de Bij. Maar als je Frankrijk antenne 2 kon ontvangen, dan kon je ook kijken naar Goldorak. Verder op televisie de sitcoms Soap, Mork en Mindy, alle schepsels groot en klein en natuurlijk de Duitse krimi Derk. We zitten in mei 1980, spelprogramma's bij de VARA op de Nederlandse televisie 2 voor 12. En dan bij ons, bij de toenmalige BRT, de hilarische Gong Show, gepresenteerd door Walter Capio. En dan de muziekprogramma's, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Op de Nederlandse televisie hadden we natuurlijk Avro Stop Op, wat in de 80's werd voorbijgestoken in populariteit en kijkcijfers door Veronica's Countdown. Op de Duitse televisie, als je dat kon ontvangen, was er Rock Palace. En dan natuurlijk bij de BBC, de Britse omroep, Top of the Pops en niet te vergeten de Grey Old Whistle Test.

Ambiance hoor. Op nummer 7, Matchbox. In de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Mei 1980, Buzz, Buzz, I Diddle It. Het Eurovisie Songfestival was net voorbij. Op 19 april werd dat gehouden in Den Haag. Israël had in 1979 voor het tweede opeenvolgende jaar gewonnen, maar kon niet nog eens het festival organiseren. En wat betekende dat nu? Dat het festival dus gehouden werd in Nederland. Omdat de datum waarop het festival werd gehouden, 19 april 1980,

0: het winnende lied van het Eurovisie Songfestival 1980 en tevens de hoogste nieuwe in de Flashback Top 40.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De eerste en zeer zeker niet de laatste overwinning van het Eurovisie Songfestival van de Ierse zanger Johnny Logan. De hoogste nieuwe heet What's Another Year op nummer 6. We zeggen altijd de Ierse zanger Johnny Logan. Maar wist jij dat hij geboren is in Australië?
1: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immos Koopman.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Nummer 5.

Nummer 5. Ze kwamen uit Detroit. Eerst de Detroit Spinners, later de Spinners. En het was eigenlijk een compilatie van twee nummers. Working My Way Back to You en I'm Sorry Girl. Is hier een internationaal gebeuren hoor. Van Engeland gaan we naar Ierland. We blijven dus toch nog een beetje in de buurt met de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Je mag gerust meezingen, maar ook dansen met een

waarom nu op 2 juni? Wel, dan is het nationale feestdag in Italië. En dat wordt bij ons gevierd met de Italiaanse top 30. En dat in het kader van Leen gaat vreemd. Dat doet ze elke dag, hoor. Ja. Maar deze keer dus met de Italiaanse top 30. Aanstaande dinsdag is dat 2 juni, nationale feestdag in Italië. En wij stellen die top 30 niet samen, Leen zeker niet. Maar jij doet dat door te stemmen. En dat kan ook via onze site, de stembus van de Flashback Top 40.

0: We begonnen de top 10 met nummer 10, Leon Haywood. En Don't Push It, Don't Force It. Special Lady kwam van Ray Goodman en Brown op nummer 9. En dan een tropische An American Dream van de Dirt Band in een 8e positie. Matchbox op nummer 7. What's another year? Mr. Song Festival, Johnny Logan op nummer 6. De Spinners op 5. De Nolan Sisters op nummer 4. Nederlandse band Spargo, You and Me op nummer 3. En jullie stemden uiteindelijk de Kumbé Dance Band met Son of Jamaica naar een 2e plaats. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren, maar vooral voor het stemmen, om daar de moeite voor te doen op deze toch relatief warme dag. Een van de stemmers is Eva van Toren. Eva, jij wint een duo-ticket voor de cinema film naar keuze met een partner naar keuze. En daar is er mij nog één ding. En dat is jouw nummer 1 te spelen. Nummer 1 in de Flashback Top 40 van mei 1980 is Lip Sync en Funky Town.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 1.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
4: Er is zelfs een roos naar haar vernoemd. En dat heeft natuurlijk te maken met die grote hit van Lynn Anderson. We ruiken de Rose Garden al. Eerst het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
6: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
5: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
7: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennis maken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
5: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

Bert Gene en Serge in de voormiddag. En dat betekent dat we weer begonnen zijn aan Weekend Vibes. Goedemiddag en welkom. Meat Love gaat hier de accu van zijn auto nog eens testen. Voilà.

0: Ja, de baas van Motown die dacht dat het volgende nummer een flop zou worden, maar het tegendeel werd bewezen op de radio. Zodra het daar terecht kwam, werd het een grote hit voor Marvin Gaye. En straks Cyndi Lauper, Time After Time. En die titel die vond ze op een zeer rare en onverwachte plek.
1: Nostalgie Plus.
2: Your Golden Years.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
4: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

Roxy Music en Angel Eyes. Ja, en dan nu een echte engelenstem in je radio. Cindy had de melodie al af, maar toch zocht ze nog wanhopig naar een sterke titel voor de tekst. En ze vond inspiratie in een televisiegids waar ze de titel zag staan van een science fiction film. Time After Time uit 1979. Maar toch een beetje bizar, want dit nummer is allesbehalve sci-fi. Eerder een zeer gevoelige, mooie ballad.

Ja, en jazzmuzikant Miles Davis was ook fan. De legendarische trompetist was zo diep onder de indruk dat hij een eigen instrumentale versie opnam. Thelma Houston nu, die stond op het punt om door haar platenmaatschappij Motown te worden ontslagen, omdat haar eerdere platen amper verkochten. Don't Leave Me This Way was letterlijk haar allerlaatste kans en redde haar carrière in één klap. En dan straks pure zangperfectie uit de 80's met een zangeres die bijna niet hoefde te ademen.

0: thing I ever did.
1: Komt eraan, Stevie Wonder en Michael Jackson met een liedje over een moordzuchtige rat, al zou je dat niet denken als je het nummer hoort. Barbra Streisand nu, ja, zuiverder kan het bijna niet. En let goed op, tijdens sommige momenten in deze Bee Gees-song, ja, lijkt ze zelfs niet te ademen. Dat is buitenaards, denk ik. Dus niet thuis proberen, want voor ons is ademen wel verplicht.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend. Richie.
8: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Your golden year.

Ben van Michael Jackson klinkt als de ultieme ode aan vriendschap, maar in werkelijkheid gaat het over een moordlustige, vleesetende rat. Ja, de track die diende namelijk als soundtrack bij de gelijknamige horrorfilm Ben uit 1972. En ik altijd maar denken dat het over Michaels knuffelbeertje ging. Straks het verhaal van een tv-detective die zelf van moord werd beschuldigd.

Sonia Barretta nog, die televisiedetective die elke week de misdaad oploste. Ja, best bizar. Acteur Robert Blake, die belandde jaren later zelf in een moordzaak rond zijn vrouw en werd dus zelf opgepakt. Dat stond niet in het script waarschijnlijk. Deze muziek die kondigde elke week zijn

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Goeie, wacht hè.
4: Rustig, is
3: hij
4: aan
3: het niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat. Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
7: En zo meteen het ABBA-nummer waar heel Australië zot op was. Ze speelde toen bijna elk uur, zelfs op televisie. Eerst het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
9: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn 2 rijstroken open in de richting van de kust.
8: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in de Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Dat is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. En in Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

Speelde bijna elk uur op de radio en op tv. Australië was gek op ABBA. Ja, en ze draaiden Mamma Mia zoveel. Nog voor het een single was zelfs. Luisteraars reageerden zo enthousiast dat de platenfirma bijna niet anders kon dan het nummer wereldwijd op single uit te brengen. Verder met Weekend Vibes. De playlist in dit uur ziet er weer fabuleus goed uit. Met straks Fleetwood Mac en Rolling Stones. En nu al Cat Stevens.

Hits, die kunnen we ook niet missen, hè, in deze periode. Daarom zometeen de Love It Spoonful en Summer in the City. Maar eerst legale drugshandel over dat zwarte spul VOF de Kunst. Terwijl ze dit zingen, ga ik ook eventjes bijtanken.

0: Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
5: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

die hun coke-dealer mee in de credits van een song wilde. Ja, en die ga ik dan ook draaien. Maar eerst gaan we het eens hebben over volgende dinsdag. Want dan hoor je bij Leen de Italiaanse top 30. Dat is op de Italiaanse feestdag. Ja, Italië, dat is azuurblauw water, lekker eten, heel veel zon. Enfin, jij kan de Italiaanse platen kiezen via nostalgie.plus. En dan dinsdag niet vergeten te luisteren natuurlijk. Hè. Dat is tussen 10 en 12. Leen gaat vreemd, ik zel de Italiaanse top 30. Wat denk je? Mag deze er ook bij van jou?

Onderweg naar de Rolling Stones. En bij het opnemen van de volgende song werd zoveel cocaïne gebruikt door Fleetwood Mac dat ze zelfs overwogen om hun dealer mee te vernoemen in de songcredits. Het is niet gebeurd uiteindelijk. Ja, rock and roll, het kan soms niet absurd genoeg zijn. Fleetwood Mac, You Make Lovin' Fun. En straks een song die de beste marketing ooit kreeg vanuit een onverwachte hoek, namelijk het Vaticaan. Sweet.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Moi non plus. Ja, de paus die was zo ontzettend door het expliciete geheig in die song dat het Vaticaan het nummer officieel in de band deed en bestempelde als pure pornografie. Maar dit bleek de allerbeste marketing ooit. De single die schoot in het streng katholieke Italië binnen een week rechtstreeks naar de nummer 1 positie. Ja, als het verboden is, dan wil iedereen het horen natuurlijk. Jane Birkin en Serge Gainsbourg.

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Welkom, zoek niet langer, want dit is met de radio met de beste classics uit de 60s, 70s en 80s. Zometeen met Sister Sledge. En later ook Doe Maar en The Sweet. En nu het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabbeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook, aan Berger van de federale politie.
12: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
11: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Zhang schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

Weet je wat een goed idee is vandaag? Een ijsje, zeker bij deze tropische temperaturen, dan smaakt dat nog eens zo goed. Ah, wel, toen de volgende song werd opgenomen, was het ook bloedheet in de studio. En de producer die verleidde de Supremes met een bak aardbeienijs. Bij elke goede take mochten ze daar een schepje uitnemen. Ja, niet zo verfrissend en motiverend als een ijsje blijkbaar. En dat hoor je ook aan deze

0: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.com.

zotte toestanden tijdens een concert in de jaren 80. Rijen dik gillende meisjes, dat was al jaren ongezien. Doe maar, komt eraan uit de 80's. Miami Sound Machine, we dansen de conga straks. Ja, je zou dan denken dat deze tropische ritmes zijn ontstaan tussen de palmbomen. Verrassing, dat is helemaal niet zo. Waar hebben ze dat nummer dan wel gemaakt? Wel, dat ga je niet geloven. Ik vertel het je straks. En dit is alvast Bonnie Tyler.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoopman.
13: Nostalgie Plus.

0: baby, do that conga.
1: De ultieme Miami vibe, maar die ontstond niet tussen de palmbomen. Het idee voor deze wereldhit werd geboren diep in de nacht. In Utrecht, jawel, de band trad op in een Nederlandse club en zag hoe al die nuchtere Nederlanders na een paar drankjes al spontaan uit hun dak gingen op die conga beats. En Gloria Estefan die dacht direct, als ze hier al zo zot worden, wat gaan die Latins thuis dan doen? We moeten dat ritme opnemen en zo snel mogelijk. En dat deden ze dus nog diezelfde nacht tussen de grachten en de kaasbroodjes. Maar toch zalig bij dit exotische weer, net zoals de classics die er nu aankomen. De Sweet met Coco en straks ook Rob de Nijs. Het werk.

Dit is Nostalgie Plus en ik knal een van de meest onweerstaanbare funk- en soulbommen uit de vroege jaren 80 in je radio. Rufus en Chaka Khan, blijkbaar ingezongen met een mond vol kauwgom. Dat hield haar stembanden op de juiste vochtigheidsgraad.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
10: Weekend Vibes met in dit uur een feestje met Kool & The Gang, Bob Marley en The Wailers en Ike en Tina die doen ook mee.
11: Your golden years, Nostalgie Plus.
10: En dit is het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
13: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
12: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
14: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Budapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
12: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

A Woman Needs Love. Ja, dat moet een grote onthulling geweest zijn in de macho R&B-wereld in de 70s. Een man die plots zong dat vrouwen ook recht hadden om buiten de deur te snoepen als ze niet genoeg liefde kregen. Ray Parker Jr. gaf later wel lachend toe dat hij de tekst puur schreef om vleiend over te komen bij zijn vrouwelijke fans en zo meer dates te kunnen scoren. Ja, het kon natuurlijk niet anders dat er toch ergens een addertje onder het gras zat. En straks een nummer van Kool & The Gang dat je maar beter niet in de ruimte kan draaien. Waarom? Dat kom je dus zo te weten.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

altijd een feestje, hè? Cool and the Gang. In 1995 werd het nummer trouwens door NASA officieel de ruimte ingestuurd als wake-up call voor de astronauten aan boord van de Space Shuttle Discovery. En die gaven later toe dat gewichtloos proberen te swingen op Cool and the Gang gegarandeerd leidde tot ferme blauwe plekken. Ja, en botsingen tegen elkaar en de apparatuur, hè. Maar kijk, ze hebben er toch plezier aan beleefd. Net als wij nu.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
6: Bebad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, mam!
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld. In Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Weekend Vibes bij Nostalgie Plus. En ik kijk ook al eens vooruit met jou naar de komende week. Maandagochtend heeft Johan zeer leuk nieuws voor alle luisteraars. Dus mis zeker de Good Morning Show niet vanaf 7 uur. En dan de volgende dag, dinsdag, gaat Leen vreemd. Maar dan 2 uur lang tussen 10 en 12 met de Italiaanse top 30. Omdat het dinsdag de Italiaanse feestdag is. En voor die top 30 kan je nog steeds je favoriete Italiaanse classics kiezen. En dat doe je op nostalgie.plus. Voilà, dan ben je al een beetje op de hoogte van wat eraan komt deze week. Terug naar deze zaterdag. En dat doen we met deze fantastische song van Bob Marley en The Wailers. En straks ook Nick Lowe

Dan wens ik je nog een zeer fijn weekend. Zometeen met Michel Follet. Jij kan weer genieten van zijn unieke platenkeuze vanaf 5 uur bij Nostalgie Plus. Your Golden Year.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
1: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
7: Muurprotect.
8: Prettige zaterdag, nee, dit keer geen verlengd weekend of een brugdag, maar dubbel en dik genieten van deze zaterdag.
9: Your golden years, Nostalgie Plus.
10: Goedemiddag. De politie heeft twee vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
11: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
10: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
12: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
10: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
13: PSG dat voor de tweede keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen, dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, ja, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor, dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
10: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
14: Follet op zaterdag
15: met Michel Follet.

0: Geen bokspring, geen twijfelbed, maar een singlebed. Groep rond een flamboyante zangeres, Nushka Fox. Eén hit bij ons, deze singlebed. Ja, dat staat op de hoes. Ik ben niet aan het stotteren. Zoek er ook niet meer achter. Maar toch, het is op deze gezegende zaterdag 30 mei... de internationale dag van het bedplassen. En dat is een singlebed toch het beste idee als je ermee te maken krijgt. Het is een dag waarop je over het veel voorkomend probleem openlijk mag praten. Daarom dus. En het is ook de internationale dag van de aardappel. Maar daar vond ik niet meteen een geschikt liedje over. Je hebt de groeten van technicus Sen de Pape. We zijn er tot 6 uur met een handvol vertrouwde namen. Maar evengoed verrassende keuzes. Dit is een vertrouwde naam, maar het liedje hoor je nog amper. Wired for Sound, een van de beste van Cliff Richard. Welkom.
1: 100% weekend.

0: Op 30 mei 1989 bracht Cliff Richard zijn 100ste single uit, The Best of Me, in Engeland een superhit. Maar bij ons ging het eerder onopvallend voorbij. Cliff scoorde bij ons grotere hits zoals deze, Wired for Sound, heerlijke plaat, goed voor top 10 in Vlaanderen in het najaar 1981. In de clip rolschaatsend in een spannend leren broek die elk moment kon scheuren en met Walkman op het hoofd. Cliff ging mee met veel rages en trends. Hier heb je ze weer.
1: 100% Beatles.

Ja, die mannen konden toch ook wel een kabaal maken. Hè? Zeg, op 30 mei 68 zaten de Beatles in de EMI-studio's in Londen hun witte album in te blikken. En die dag stonden de opnames van dit nummer gepland, Revolution. 6 jaar geleden lanceerde SpaceX, je weet wel, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, de Crew Dragon 2-missie. En dat werd het eerste commerciële bedrijf dat mensen de ruimte instuurde. Correctie, mensen met heel veel geld op hun bankrekening de ruimte instuurde. Jean-Michel Jarre deed dat al in 1976 met zijn muziek.

Jean-Michel Jarre met Oxygène in de meeste landen top 5 tot in Engeland toe. Jarre bouwde daarna een heel imperium uit en ging zijn vader, drievoudig Oscar-winnaar Maurice Jarre, achterna in wereldfaam. We trekken de stekker uit alle elektronica en kiezen nu voor een akoestisch liedje. Op 30 mei 1992 trouwde Paul Simon zangeres Edie Brickell. Dat het huwelijk niet altijd gepaard ging met liefde en tederheid mocht later blijken. Toch zijn ze nog altijd samen. Dit was een hitje voor Edie Brickell bij ons in 88.

mooie. Eddie Brickell en de New Bohemians. Zij werd er in maart 60. Echtgenoot Paul Simon wordt in oktober 85. Liefde overwint alles. Droevig nieuws in 2019. Toen kwam de melding dat cabaretière, presentatrice, panelid en zangeres Martine Bijlo overleden was. Niet alleen Louis Neefs ging voor haar voor de bijl. Ik ook. Zijn ode aan Martine Bijl.

0: van brunettes, maar ik hou het nu op blond.
1: Louis Neefs in 1979. Martine Bijlze was tot aan haar dood gehuwd met ook een bekend gezicht die zelfs bij ons een tijd lang een eigen tv-show had. Berend Boudewijn. Zo dadelijk, daarnet al, een spaceplaatje van Jean-Michel Jarre. En nog eentje van Sheila en de Bee Devotion.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
9: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
10: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
12: Mail naar studio@nostalgie.plus.
13: 100% Follet.

Sheila. Geflankeerd door een horde uitstekende dansers voor haar disco-uitstapje dat bekroond werd met deze single van 1979. In een productie van de twee heren van Chic, die het ook schreven. Goed voor 6 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd en succes in Engeland en Amerika. Toch keerde Sheila in 1980 terug naar haar thuisland met een Frans repertoire waar ze tot op heden nog altijd de best verkochte zangeres blijft. Onlangs jarig, een van de topzangeressen van bij ons, Sophie Verbrugge. En niet zomaar een verjaardag, toch gewoon vergeten. Boetedoening zal mijn deel zijn. Ik haal mijn schade in weldra met een toepasselijk liedje van haar succestrio in de jaren 70, Trinity. Maar daarvoor moet ik wachten tot maandag 1 juni. Nu alvast een van haar solo-hits, Just for Tonight, Sophie. Just for

0: Sophie, van origine een Frans liedje, en Vassemé van Gilbert Montagnier. Maar dit was bij ons de hitversie in de zomer van 84. Sophie, zangeres die alle stijlen aan kan, van jazz over funk tot pop, en dan ook met alle grote indie-genres samenwerkte. Van Toots Thielemans over Bobby Womack tot Paul Carrack. Na 1961 voor een jukebox-klassieker, Alan Shapiro.
1: 100% reet.

Paul Weller, de man met vele muzikale gedaanten. Eerst bij de Jam, nu solo en tussendoor de Style Council. Wat wel een constante bleef, is zijn kapsel, waar enkele tsunamis doorheen raasten. Paul Weller, hij viert zijn 68 jaar op 25 mei. Nog zo'n stijlvol project, maar dan uit Vlaanderen was de groep Bijou. Bij mijn weten brachten ze maar één album uit, met daarop deze unieke radiohit. MUZIEK

0: Bijou en Rijden, liedje uit 79. Het klonk wellicht te Hollands om hier aan te slaan, maar verdraaid. Wat blijft dit goed?
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: 100% Follet.

gemaakte vetkuiven rock en roll uit Nederland van 75, toen de tijd daar weer een rijp voor bleek. Want Hank the Knife and the Jets waren waanzinnig populair halfweg de jaren 70. Henk Bruiste, zeg maar Hank the Knife, hij zou vandaag 80 geworden zijn, maar overleed in 2024, was ook getalenteerd striptekenaar. En elk jaar kwam er wel zo'n rock en roll liedje bovendrijven. In 1990 was het dit hier, Mona van Craig McLachlan.

0: Craig McLachlan toch even moeten opzoeken. Mona is van origine Stockout, liedje van 1957, opgenomen door Bo Diddley, een van de pioniers van de rock and roll. Craig McLachlan is naast zanger ook acteur, zoals meer Australiërs. Hij speelde mee in beroemde reeksen als, te veel om op te sommen, Neighbours en Home and Away. En hij won 4 keer de award voor beste acteur in zijn thuisland. En ook zijn broer Kyle McLachlan is geen onbekende, misschien zelfs bekender dan Craig zelf. Hij speelde de hoofdrol in Twin Peaks. Kijk, weer wat bijgeleerd op zaterdagmiddag. We kijken uit naar zondag met Willeke Alberti.
1: 100% weekend.

Willeke Alberti in 1965, toen zaterdag nog grotendeels voor de meeste een werkdag was en zelfs een schooldag. Ik weet dat we op zaterdag voormiddag nog naar school moesten. Je houdt dat nu niet meer voor mogelijk. In 1958 werd Marie Fredriksson van Roxette geboren. En eerst had ze een succesvolle solo-carrière in Zweden. Voor ze natuurlijk samen met Per Gessle de populairste Zweedse popgroep na ABBA vormde. Een van de kleinere hits van Roxette, maar verdraait een van hun mooiste.

0: Wat blijft dit mooi. Milk Toast and Honey, Roxette. Wel een karig avondmaal lijkt me, zeker voor een zaterdagavond. De naam viel daarnet al, ABBA, een afsluiter om u tegen te zeggen. Eagle van 1977, vaak door de niet-die-hard ABBA-fan aangekaart als een van hun knapste. Misschien omdat het toch wel flink afwijkt van hun doorsnee-repertoire. Een van hun 15 nummer 1 hits in Vlaanderen. Geniet van deze heerlijke lentezaterdag. En we doen dat graag, Sen en ik, weer morgen. Prettig weekend.
1: 100% zaterdag.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor 888 euro. Alleen bij Mediamarkt.

0: Een goede avond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten. En stevige windvlagen. Weerman David Theenouw.
1: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
0: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
2: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
0: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
3: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
0: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

Nostalgie Plus.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
4: Bitterballen, hey, hey.
3: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
6: Pearl.
5: Voorwaarden op pearl.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Het beste uit de 60s, 70s en

Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Elisa Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Goedenavond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
1: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
0: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
2: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra noden heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
0: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.